0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden, dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarni Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18

Ze waren populair, zeker en vast hoor. Deze Belgische groep, Jan Leijers, Paul Michiels, eind jaren 80, begin jaren 90. Dit was Changes op een donderdag als vandaag. Het is 3 september. Fijn dat je luistert naar Radioland van Maas. Het is een wat bewolkte donderdag, met wat donkere wolken die boven het Waasland samentrekken. Maar in ieder geval, dit is de wakkere Waaslander. We beginnen hier donderdag samen tot 9 uur. Dat het maar overblijft met regenen, want het is marktdag in Sint-Niklaas. Goed, fijn dat je erbij bent. Dit is Madonna met Papa Don't Preach. En zometeen ook nog DJ Licious en Milo, Forever Young.

Digital Assistant Forever Young. En weet je wat je jong houdt? Dat is lopen. En dat kan je van het weekend doen tijdens de ballonloop in Sint-Niklaas. 3600 mensen hebben zich ingeschreven. Je kan kiezen uit een parcours van 5 en 10 kilometer. En er is ook een kidsrun. Ze gaan dat doen voor de 12e keer, dus die ballonloop. En misschien ben jij al ingeschreven, je weet maar nooit natuurlijk. Goedemorgen, overwegend grijs met wat lichte regen. Het is zacht en 24 graden. En morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weerbeeld. En tegen het weekend is er extra meer zon. En dat is goed voor de ballonfeesten die eraan komen natuurlijk. Hè. En zo is je donderdag begonnen met zometeen Shabuzi, a bar song. En dit is David Bowie uit 1980. Ashes to Ashes, de Wakkere Waaslander tot 9 uur.

Als je aan mij moest vragen wat is een van je favoriete platen van Prince, dan is dit ongetwijfeld toch wel misschien wel mijn absolute nummer 1. The most beautiful girl in the world van Prince. Op donderdagochtend, goedemorgen.

Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten. Met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz. Op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden. Ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop. En s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens. En als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen ze op van op de grote markt, van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zo

0: Shawn Mendes en Treat You Better voor de mensen van Lokeren. Ze zijn ongetwijfeld al eens gaan kijken aan het station. En waar zijn ze naar gaan kijken?
1: Radioland van Bas.
0: Naar een muur van 250 meter lang aan zeecontainers die ze geplaatst hebben in het station van Lokeren. Het is niet om aan te zien, maar enfin, het komt na een klacht van een buur die een proces heeft aangespannen tegen de dieseltreinen in Lokeren die te veel lawaai maken en stationair blijven draaien in het station. Dus wat zeggen ze bij de NMBS? We zullen daar eens wat zeecontainers plaatsen. Wat is je mening daarover? Dat willen wij wel eens weten via onze WhatsApp. Die kan je terugvinden op onze website rlvw.be. Je klikt op het icoontje en je laat maar even weten wat jij van die zeecontainers vindt in het station van Lokeren. Want als je op de sociale media kijkt, dan zie je dat iedereen zijn mening daarover heeft. En hoe sta jij erover dus tegenover die zeecontainers die geplaatst zijn in het station van Lokeren? Via onze WhatsApp, we zijn benieuwd. Je kan reageren via onze website rlvw.be. Je klikt op het icoontje en je stuurt me een berichtje. Je mag het ook inlezen. Dit is Alexander O'Neill en All True Man in de Wakkere Waaslander.

Going Back to My Roots van Odyssey en de Wakkere Waaslander. Er is ook gevoetbald gisteren. Union is naar Sint-Truiden getrokken. Ze hebben daar een inhaalwedstrijd gespeeld door de Europese voorrondes heen. En die inhaalwedstrijd hebben ze gewonnen met 0-3. Union springt naar de tweede plaats in de stand. 10 punten op 12. STVV staat op de 10e plaats. Speed of Sound heeft daar misschien iets mee te maken, je weet maar nooit. Coldplay.

Michael Jackson en Earth Song. We gaan richting 8 uur. Zometeen ben je up-to-date met het nieuws. Maar eerst nog een klein uitstapje richting Boston. We doen het met Stella Lefty.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Bink, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

beste idee voor deze donderdag. Listen to the radio van The Corrs. Goedemorgen. 3 september op onze scheurkalender. Je bent begonnen aan je donderdag. En dat doe je samen met mij tot 9 uur. Dit is de Wakkere Waaslander. Allemaal welkom.

Blommaert en Zoë Lieve en Tranen van Goud. Op deze donderdagochtend geen traantjes bij de politiezones van Dendermonde, Buggenhout, Leibeke, Zeelen, Berlaren en Hamme, want die worden één grote politiezone. Ze slaan de handen in elkaar om politiefusie die doorgaat vanaf 1 januari 2029. Dat heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, gisteren bekendgemaakt. Kijk eens aan.

David Guetta en Kim Petras van We Were Young. Ja, die David Guetta, die is ook niet zo jong meer hoor. Radio Lams van Bas. Goedemorgen, zometeen is er Seal, maar ook Nothing But Thieves and Evolution. Je blijft luisteren uiteraard.

Stevig stukje popmuziek op een donderdagochtend. Dat was Nothing But Thieves. Nog altijd met de nieuwe die heet Evolution in de Wakker Waaslander. Goedemorgen allemaal. Ik heb eigenlijk een beetje goed nieuws. Vandaag is het nog wat bewolkt. Er kan een regenbuitje vallen. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld bij temperaturen tussen de 23 en 24 graden. Zaterdag volop zon. Temperaturen die boven de 20 graden uitkomen. En zondag halen we zelfs 25 graden met veel zon.

Ozark Henry en de Wakkere Waaslander en I'm Your Sacrifice. Oh, wat zie ik daar in Lokeren? Een muur van 250 meter lang aan zeecontainers in het station van Lokeren. Die moeten het geluid van de dieseltreinen tegenhouden na een proces dat aangespannen is tegen de NMBS. Hoe sta jij er tegenover, tegen die muur van zeecontainers, die lelijke muur daar in het station van Lokeren? Laat maar eens weten via onze WhatsApp, kan je terugvinden op radiolandvanwaas.be. Hier is de Hein, hey Mr. DJ.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Fischal en Stef. Stef, het is Sef. En ooit komt er een dag.
1: Radioland van Bas.
0: Daarnet hebben we een oproep gedaan aan de luisteraars, vooral in Lokeren, wat ze vinden van die zeecontainers die geplaatst zijn aan het station van Lokeren. We kregen wel wat reacties binnen. Ze hadden beter oordopjes gekocht voor de klager. Wat goedkoper geweest dan 300.000 euro uit te geven voor die zeecontainers. Ja, dat klopt ook natuurlijk. En als ze nu eens in een van die containers de klaagster hadden gestoken, dan was het probleem ook opgelost. Ook dat was natuurlijk een idee. Enfin, al die reacties zijn welkom via onze WhatsApp. Kan je terugvinden op onze website radiolandvanmaas.be. Klik op het icoontje, stuur me een berichtje of spreek het in. Ook dat mag natuurlijk.

van ook alweer lang geleden, laat ons eerlijk zijn. Louise van Clouseau, 1990. Kijk eens aan, en als je nog meer 90s hits wil horen, moet je zo meteen maar luisteren. Tussen 9 en 11 hier op Radioland van Maas, onze classics ochtend. Hier is nog Shakira en Burna Boy. Dadai, tot vanmiddag 3 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad, omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. X-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Berks heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Berks uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Dank u.
1: Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde sluit zich aan bij de coalitie van N-VA en Meer dan Groen, al blijft hij officieel onafhankelijk. De meerderheid verloor eind juli een zetel na het vertrek van Luc Laurie bij N-VA, waardoor ze op 13 van de 27 zetels stranden. Van Puyvelde, vroeger actief bij Vlaams Belang, wordt later ook schepen en neemt de bevoegdheden over van Dirk van Raamdonk van N-VA. Het college blijft zo uit 5 schepenen bestaan. Er is momenteel een merkwaardig zicht aan het station van Lokeren. Daar staan namelijk tientallen zeecontainers opgesteld langs de sporen. Ze vormen een tijdelijke geluidsmuur om het lawaai van dieseltreinen te dempen. Door werken in Gent, Sint-Pieters, wijken die treinen namelijk uit naar Lokeren. Maar na een klacht van een buurtbewoner bij de rechtbank moest de NMBS ingrijpen. Zo rijden er nu voor 7 uur 's ochtends en na 7 uur 's avonds geen dieseltreinen meer. En op termijn zullen ze zelfs volledig uit het aanbod verdwijnen. Tot dan moeten de containers en een buffertrein de overlast beperken. U hoort Britt Monte van de NMBS daarover gisteren bij TV Oost.
2: Gisteren zijn we gestart met de plaatsing van die containers, dus vandaag gaan we daar inderdaad mee verder. En het is de bedoeling dat eigenlijk deze week al die containers op zijn plek staan. En dan is het eigenlijk wachten op de akoestische panelen die nog op de containers gevestigd moeten worden. Enerzijds zijn ze snel inzetbaar, omdat we natuurlijk ook zo snel mogelijk terug willen gaan naar het normale treinaanbod voor de reizigers. Daarnaast is het ook technisch haalbaar, omdat we toch moeten kijken naar de infrastructuur in het station van Lokeren, wat dat er mogelijk is. En ten derde is het ook een oplossing die omkeerbaar is. Dus we zitten toch best wel met een tijdelijke situatie, dus de containers blijven niet permanent staan. En dus moest het ook een oplossing zijn die we ook makkelijk terug kunnen verwijderen. Dus vandaar dat we kiezen voor de containers.
1: Net als Sint-Niklaas heeft nu ook Temse de engagementsverklaring voor de oostelijke tangent ondertekend. De nieuwe aan te leggen weg moet de N70 verbinden met de E17 en de ring rond Sint-Niklaas rondmaken. Omdat een deel van het traject over het grondgebied van Temse loopt, was ook daar politieke steun nodig. Maar toch zijn daarmee niet alle problemen van de baan. Zo zou Temse op zijn minst mee moeten betalen voor de geluidsmuren langs een stuk van het traject. En de vraag is maar of daar voldoende geld voor beschikbaar zal zijn. De gemeente kijkt daarom ook in de richting van het Vlaams Gewest voor een eventuele cofinanciering. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht breidt haar netwerk van deelwagens uit. Er komen 5 extra voertuigen en 5 nieuwe standplaatsen, waardoor het aanbod stijgt van 25 naar 30 wagens. Maar liefst 26 daarvan zijn elektrisch. De nieuwe locaties liggen in Basel, Beveren, Kieldrecht, Melzele en Zwijndrecht en zijn gekozen op basis van een bewonersbevraging, gebruikcijfers en een

Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten. Met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz. Op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden. Ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop. En s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens. En als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het vredefeesten in Sint-Niklaas. En ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp. En de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad, omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. X-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde sluit zich aan bij de coalitie van N-VA en Meer dan Groen, al blijft hij officieel onafhankelijk. De meerderheid verloor eind juli een zetel na het vertrek van Luc Laurie bij N-VA, waardoor ze op 13 van de 27 zetels stranden. Van Puyvelde, vroeger actief bij Vlaams Belang, wordt later ook schepen en neemt de bevoegdheden over van Dirk van Raamdonk van N-VA. Het college blijft zo uit 5 schepenen bestaan. Er is momenteel een merkwaardig zicht aan het station van Lokeren. Daar staan namelijk tientallen zeecontainers opgesteld langs de sporen. Ze vormen een tijdelijke geluidsmuur om het lawaai van dieseltreinen te dempen. Door werken in Gent, Sint-Pieters, wijken die treinen namelijk uit naar Lokeren. Maar na een klacht van een buurtbewoner bij de rechtbank moest de NMBS ingrijpen. Zo rijden er nu voor 7 uur 's ochtends en na 7 uur 's avonds geen dieseltreinen meer. En op termijn zullen ze zelfs volledig uit het aanbod verdwijnen. Tot dan moeten de containers en een buffertrein de overlast beperken. U hoort Britt Monte van de NMBS daarover gisteren bij TV Oost.
1: Gisteren zijn we gestart met de plaatsing van die containers, dus vandaag gaan we daar inderdaad mee verder. En het is de bedoeling dat eigenlijk deze week al die containers op zijn plek staan. En dan is het eigenlijk wachten op de akoestische panelen die nog op de containers gevestigd moeten worden. Enerzijds zijn ze snel inzetbaar, omdat we natuurlijk ook zo snel mogelijk terug willen gaan naar het normale treinaanbod voor de reizigers. Daarnaast is het ook technisch haalbaar, omdat we toch moeten kijken naar de infrastructuur in het station van Lokeren, wat dat er mogelijk is. En ten derde is het ook een oplossing die omkeerbaar is. Dus we zitten toch best wel met een tijdelijke situatie, dus de containers blijven niet permanent staan. En dus moest het ook een oplossing zijn die we ook makkelijk terug kunnen verwijderen. Dus vandaar dat we kiezen voor de containers.
0: Net als Sint-Niklaas heeft nu ook Temse de engagementsverklaring voor de oostelijke tangent ondertekend. De nieuwe aan te leggen weg moet de N70 verbinden met de E17 en de ring rond Sint-Niklaas rondmaken. Omdat een deel van het traject over het grondgebied van Temse loopt, was ook daar politieke steun nodig. Maar toch zijn daarmee niet alle problemen van de baan. Zo zou Temse op zijn minst mee moeten betalen voor de geluidsmuren langs een stuk van het traject. En de vraag is maar of daar voldoende geld voor beschikbaar zal zijn. De gemeente kijkt daarom ook in de richting van het Vlaams Gewest voor een eventuele cofinanciering. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht breidt haar netwerk van deelwagens uit. Er komen 5 extra voertuigen en 5 nieuwe standplaatsen, waardoor het aanbod stijgt van 25 naar 30 wagens. Maar liefst 26 daarvan zijn elektrisch. De nieuwe locaties liggen in Basel, Beveren, Kieldrecht, Meldzele en Zwijndrecht en zijn gekozen op basis van een bewonersbevraging, gebruikscijfers en een evenwichtige spreiding over de gemeente. Met de uitbreiding wil de gemeente duurzame mobiliteit verder stimuleren. En het iconische gebouw van bouwbedrijf Van Laren in Zwijndrecht wordt voor het verdwijnt nog even een creatieve speeltuin. De volledige site gaat dit jaar tegen de vlakte, maar eerst krijgen tientallen kunstenaars uit binnen- en buitenland carte blanche om er te schilderen, te bouwen en te experimenteren. Alles kan en alles mag, al zal hun werk nadien wel mee vernietigd worden. De tijdelijke kunstingreep moet het gebouw in ieder geval een laatste opvallend afscheid geven.
2: The music sounds great. Dit is Land van Waas.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad, omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. X-rode duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

In augustus was ze ook nog te zien en te horen op de Lokerse feesten. Pommelien Thijs, vandaag in de radio met Ongewoon. Een nummer uit 2022. Goedemorgen, het is donderdag vandaag. En ik ben er weer tot 12 uur, nu met Eros Ramazzotti. Un'altra te.

We gingen terug naar 1982 met Junior en Mama Used to Say hier op deze donderdag. En sinds 1 september kunnen Lokeraars een projectidee indienen voor de nieuwe editie van Buurtbudget Maak Lokeren mee. Met dit burgerparticipatieproject geeft Stad Lokeren inwoners de kans om zelf mee te bouwen aan een groenere, koelere en aangename buurt. In totaal voorziet de stad 195.000 euro om buurtideeën waar te maken. Dat is 15.000 euro per buurt. Alle info is te vinden op denkmee.lokeren.be.

Dit is Radio Land van Waas. Waaslands beste muziekmix. Ronnie van de Vijver.

1987, Pepsi en Shirley. Je kent ze misschien nog wel van Heartache. Dit waren ze vandaag met Goodbye Stranger. En dat is ook goed nieuws voor de fans van Niels de Stadsbader, waar die wel blij mee zullen zijn. Want over een goede maand, op 2 oktober meer bepaald, dan komt er een nieuw album uit van Niels de Stadsbader. Het is ondertussen zijn 5e al en het heet Zo kan het dus ook.

Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen. Op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia. De Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen ze op van op de grote markt, van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 22:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel, een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival, opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

Sam Smit en Too Good at the Goodbyes. En de stad Lokeren en het Technisch Atheneum Lokeren die slaan vanaf het nieuwe schooljaar de handen in elkaar voor een nieuw project rond werkplek leren in de kinderopvang. In kinderdagverblijf Patjoepelke, Sportlaan, zullen de leerlingen uit het zevende jaar kinderbegeleider een volledig schooljaar meedraaien op de werkvloer. En met het initiatief brengt de stad Lokeren en het onderwijs opleiding en praktijk dichter bij elkaar.

Paul Carrack met Tempted. We zijn bijna aan het einde vandaag. Maar toch nog even meegeven dat je nu zaterdag opnieuw terecht kan in Lokeren, in de Lokerse Jazzclub in de Sportlaan. Want zaterdag om 8:30 s'avonds komt daar het RVB-kwartet onder leiding van gitariste Rebecca van Bokstal. Je vindt alle info op www.lokersejazzclub.be. En ik heb voor jullie nog Sienna Spyro met Great Expectation. Graag tot morgen om 11:00. In my head.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Honey van Lenny Garrets. Goedemiddag, welkom bij Broodje Waas, de lunch van Land van Waas. De vraag is, ligt er honing tussen mijn broodje vanmiddag? Nee. Wel lekker hoor. Met het goud uit de zee, namelijk een broodje krabsalade. Met huisbereide krabsalade, ei, tomaat, tuinkers. Heel eenvoudig, maar wat een lekkernij voor een donderdagmiddag. Broodje Waas, tot 2 uur licht krokant en zeer muzikaal. En we spelen ook de slimste Waaslander. En waar gaat dit over? En nu, Wommek en Wommek, op jouw donderdagmiddag. Life's just a ballgame. Hier in Broodje Waas.

Heal the Pain van George Michael bij Land Lavaas in Broodje Waas. Het weer bij ons vandaag. Kans op een druppje regen bij een graad over 23. Morgen grijs, maar zo goed als droog bij 23 graden. Zaterdag 22 graden met zonnewolken. Zondag gaan we zelfs naar 25 graden. En maandag, aangenaam zomers, bij 26 of misschien heel plaatselijk 27 graden. Maar dus wel met zon en wolken en droog. Een fijne start van september noem ik dat. Er is RSI.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Prince bij Land van Waas met Controversy. Met zometeen trouwens een nieuwe slimste Waaslander. Ik stel een vraag, je krijgt een uur tijd om te antwoorden. We spelen voor de sport, voor de titel van de slimste Waaslander voor de dag. Hier bij Land van Waas. En ook onderweg nieuws uit onze eigen regio. Eerst Is Dit Summer bij Land van Waas. Komt volgend jaar naar Antwerpen, hè. My

0: Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde sluit zich aan bij de coalitie van N-VA en Meer dan Groen, al blijft hij officieel onafhankelijk. De meerderheid verloor eind juli een zetel na het vertrek van Luc Laurie bij N-VA, waardoor ze op 13 van de 27 zetels stranden. Van Puyvelde, vroeger actief bij Vlaams Belang, wordt later ook schepen en neemt de bevoegdheden over van Dirk van Raamdonk van N-VA. Het college blijft zo uit 5 schepenen bestaan. Er is momenteel een merkwaardig zicht aan het station van Lokeren. Daar staan namelijk tientallen zeecontainers opgesteld langs de sporen. Ze vormen een tijdelijke geluidsmuur om het lawaai van dieseltreinen te dempen. Door werken in Gent, Sint-Pieters, wijken die treinen namelijk uit naar Lokeren. Maar na een klacht van een buurtbewoner bij de rechtbank moest de NMBS ingrijpen. Zo rijden er nu voor 7 uur 's ochtends en na 7 uur 's avonds geen dieseltreinen meer. En op termijn zullen ze zelfs volledig uit het aanbod verdwijnen. Tot dan moeten de containers en een buffertrein de overlast beperken. U hoort Britt Monte van de NMBS daarover gisteren bij TV Oost.
1: Gisteren zijn we gestart met de plaatsing van die containers, dus vandaag gaan we daar inderdaad mee verder. En het is de bedoeling dat eigenlijk deze week al die containers op zijn plek staan. En dan is het eigenlijk wachten op de akoestische panelen die nog op de containers gevestigd moeten worden. Enerzijds zijn ze snel inzetbaar, omdat we natuurlijk ook zo snel mogelijk terug willen gaan naar het normale treinaanbod voor de reizigers. Daarnaast is het ook technisch haalbaar, omdat we toch moeten kijken naar de infrastructuur in het station van Lokeren, wat dat er mogelijk is. En ten derde is het ook een oplossing die omkeerbaar is. Dus we zitten toch best wel met een tijdelijke situatie, dus de containers blijven niet permanent staan. En dus moest het ook een oplossing zijn die we ook makkelijk terug kunnen verwijderen. Dus vandaar dat we kiezen voor de containers.
0: Net als Sint-Niklaas heeft nu ook Temse de engagementsverklaring voor de oostelijke tangent ondertekend. De nieuwe aan te leggen weg moet de N70 verbinden met de E17 en de ring rond Sint-Niklaas rondmaken. Omdat een deel van het traject over het grondgebied van Temse loopt, was ook daar politieke steun nodig. Maar toch zijn daarmee niet alle problemen van de baan. Zo zou Temse op zijn minst mee moeten betalen

0: iconische gebouw van bouwbedrijf Van Laren in Zwijndrecht wordt voor het verdwijnt nog even een creatieve speeltuin. De volledige site gaat dit jaar tegen de vlakte, maar eerst krijgen tientallen kunstenaars uit binnen- en buitenland carte blanche om er te schilderen, te bouwen en te experimenteren. Alles kan en alles mag, al zal hun werk nadien wel mee vernietigd worden. De tijdelijke kunstingreep moet het gebouw in ieder geval een laatste opvallend afscheid geven. Radio Langs van Waas.
1: Radio Langs van Waas. Jeroen Verkruijsen.

Jesus Loves You van Generations of Love bij Land van Waas. Goedemiddag, tijd voor de Land van Waas slimste Waaslander. Ik stel een vraag, je mag antwoorden. Je krijgt een uur tijd, dus mailbox in de aanslag of de WhatsApp-kanaal. Dat kan ook tegenwoordig, want je kan naar ons WhatsAppen. Het nummer staat op onze site. Gewoon klikken op het WhatsApp-logotje op de site. Enfin, hier komt de vraag. De Europese vlag heeft 16 sterren. Waar of niet waar? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be of via WhatsApp. Het logotje vind je op onze site rlvw.be. De Europese vlag telt 16 sterren. Niet spieken en meespelen voor de

Miracles en Love Machine bij Lantawaas. Tijd voor het spel Waar gaat dit over? Ik geef het antwoord eerst. De vraag krijg je meteen na het nieuws van 1 uur. Het antwoord is, dat klopt, het maakt ze lichter en efficiëntere zwemmers. Maar waar gaat dit over? Het antwoord ga ik prijsgeven meteen na het nieuws van 1.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Lekkere hit van de AHA, Take On Me bij Land van Waas. In Broodje Waas waren we bezig met waar gaat dit over? Je kreeg het antwoord al net voor het nieuws. Ik ga zo meteen de vraag erbij plakken. Dit was het antwoord. Dat klopt, het maakt ze lichter en efficiëntere zwemmers. Maar waar gaat dit over? Het is tijd voor de echte vraag. De vraag was dus... Klopt het dat haaien geen botten hebben? Antwoord, het klopt. Maakt ze lichter en efficiëntere zwemmers. Ja, haaien hebben dus inderdaad geen kraakbeen. Nee, hetzelfde flexibele materiaal als hun menselijke neuzen en oren. Het maakt hen inderdaad lichter, flexibel en efficiëntere zwemmers. Alsjeblieft. Morgen weer...

Roquefort en Cuddly Toy. Het is donderdagmiddag bij Land van Waas. En het is bijna tijd voor de vredefeesten in Sint-Niklaas. Radio Land van Waas. Het wordt prachtig weer. Ideaal voor ballonvluchten, dus het zal wel niet doorgaan. En ook de ballonloop wordt een succes. Al meer dan 3600 lopers zijn nu ingeschreven voor die loop. Ze gaan richting Kaap van 4000 lopers dit weekend.

Cameron Metcalf, The Kingdom of Fear. Zometeen nieuws uit onze regio bij Land van Waals. Dus blijf hangen als je op de hoogte wil blijven. En ook onderweg Scouting for Girls. This Ain't a Love Song. Eerst een classic. We keren terug naar 1982 met America.

0: Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde sluit zich aan bij de coalitie van N-VA en Meer dan Groen, al blijft hij officieel onafhankelijk. De meerderheid verloor eind juli een zetel na het vertrek van Luc Laurie bij N-VA, waardoor ze op 13 van de 27 zetels stranden. Van Puyvelde, vroeger actief bij Vlaams Belang, wordt later ook schepen en neemt de bevoegdheden over van Dirk van Raamdonk van N-VA. Het college blijft zo uit 5 schepenen bestaan. Er is momenteel een merkwaardig zicht aan het station van Lokeren. Daar staan namelijk tientallen zeecontainers opgesteld langs de sporen. Ze vormen een tijdelijke geluidsmuur om het lawaai van dieseltreinen te dempen. Door werken in Gent, Sint-Pieters, wijken die treinen namelijk uit naar Lokeren. Maar na een klacht van een buurtbewoner bij de rechtbank moest de NMBS ingrijpen. Zo rijden er nu voor 7 uur 's ochtends en na 7 uur 's avonds geen dieseltreinen meer. En op termijn zullen ze zelfs volledig uit het aanbod verdwijnen. Tot dan moeten de containers en een buffertrein de overlast beperken. U hoort Britt Monte van de NMBS daarover gisteren bij TV Oost.
1: Gisteren zijn we gestart met de plaatsing van die containers, dus vandaag gaan we daar inderdaad mee verder. En het is de bedoeling dat eigenlijk deze week al die containers op zijn plek staan. En dan is het eigenlijk wachten op de akoestische panelen die nog op de containers gevestigd moeten worden. Enerzijds zijn ze snel inzetbaar, omdat we natuurlijk ook zo snel mogelijk terug willen gaan naar het normale treinaanbod voor de reizigers. Daarnaast is het ook technisch haalbaar, omdat we toch moeten kijken naar de infrastructuur in het station van Lokeren, wat dat er mogelijk is. En ten derde is het ook een oplossing die omkeerbaar is. Dus we zitten toch best wel met een tijdelijke situatie, dus de containers blijven niet permanent staan. En dus moest het ook een oplossing zijn die we ook makkelijk terug kunnen verwijderen. Dus vandaar dat we kiezen voor de containers.
0: Net als Sint-Niklaas heeft nu ook Temse de engagementsverklaring voor de oostelijke tangent ondertekend. De nieuwe aan te leggen weg moet de N70 verbinden met de E17 en de ring rond Sint-Niklaas rondmaken. Omdat een deel van het traject over het grondgebied van Temse loopt, was ook daar politieke steun nodig. Maar toch zijn daarmee niet alle problemen van de baan. Zo zou Temse op zijn minst mee moeten betalen voor de geluidsmuren langs een stuk van het traject. En de vraag is maar of daar voldoende geld voor beschikbaar zal zijn. De gemeente kijkt daarom ook in de richting van het Vlaams Gewest voor een eventuele cofinanciering. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht breidt haar netwerk van deelwagens uit. Er komen 5 extra voertuigen en 5 nieuwe standplaatsen, waardoor het aanbod stijgt van 25 naar 30 wagens. Maar liefst 26 daarvan zijn elektrisch. De nieuwe locaties liggen in Basel, Beveren, Kieldrecht, Meldzele en Zwijndrecht en zijn gekozen op basis van een bewonersbevraging, gebruikscijfers en een evenwichtige spreiding over de gemeente. Met de uitbreiding wil de gemeente duurzame mobiliteit verder stimuleren. En het iconische gebouw van bouwbedrijf Van Laren in Zwijndrecht wordt voor het verdwijnt nog even een creatieve speeltuin. De volledige site gaat dit jaar tegen de vlakte, maar eerst krijgen tientallen kunstenaars uit binnen- en buitenland carte blanche om er te schilderen, te bouwen en te experimenteren. Alles kan en alles mag, al zal hun werk nadien wel mee vernietigd worden. De tijdelijke kunstingreep moet het gebouw in ieder geval een laatste opvallend afscheid geven.
2: Jeroen Verkruijsen.

Robert Smith en Olivia Rodrigo, What's Wrong With Me? Tijd voor het antwoord in de slimste Waaslander. De vraag was, de Europese vlag heeft 16 sterren, waar of niet waar? Er is veel gegokt, veel op het goede antwoord. Het is namelijk niet waar. Nee, de vlag telt 12 sterren. Volgende keer beter tellen, hè? En morgen trouwens een nieuwe vraag. Morgen in de slimste Waaslander.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Land van Waas. The music sounds great.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Het is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Dit is toch wel een van de meest populaire meidengroepen uit de UK. Little Mix heten ze. En shout out to my ex. Zo zijn we weer begonnen voor Michiel in de middag tussen 3 en 6. Maar tussen nu en 4 uur heel veel muziek. Dit is Soul Asylum met dat heerlijke nummertje Runaway Train.

James Morrison en Nelly Furtado. Radio Land van Bas. Over een beetje raar onderwerp, Broken Strings. Goed, donderdagmiddag, Michiel in de middag. Ik heb een heleboel leuke platen voor je klaarstaan. Wat had je gedacht van Montel Jordan zo meteen uit 1985? Wat zeg ik? 1995. This is How We Do It. De hit van Another and 54 Ultra om duimen en vingers van af te likken. Talk to You. En ook muziek van Joe Lemaire. Dat heet Parfum de Rêve. Met haar ruim, maar eerst muziek uit de jaren 80. De SOS Band, Sound of Success Band. En we gaan deze nog eens draaien. Dit is Borrowed Love bij Land van Maas. Fijne middag.

Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen. Op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia. De Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen ze op van op de grote markt, van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 22:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel, een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival, opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

Baaslands beste muziekmix zorgt ervoor dat je werkdag vooruit vliegt. Straks hier bij ons Jesse G en B.O.B. en The Price Tag. Maar eerst die hit van Daniel Powter uit 2005. Ja, die had een slechte dag, een bad day.

chemise en She Can't Love You. We hebben sinds kort ook een WhatsApp waarop je kan reageren. En die link naar onze WhatsApp die kan je terugvinden op onze website radiolandvanmaas.be, rlvw.be. Dan kan je altijd eens een berichtje sturen, moest dat nodig zijn. Hè? Hier is Bon Jovi en In These Arms.

Bon Jovi en In These Arms of Mine. En zo gaan we richting 4 uur. Je bent altijd up-to-date met ons, want wij zorgen voor het nieuws. Zeker weten. Ook tussen 4 en 6 nieuws uit onze regio met Johan van den Berg. Dat krijg je om 4:30 en om 4:30. We noemen hem ook wel Mr. Know-It-All. Er is Terry Swims.

0: station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Het is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Het amazing momentje van de dag misschien voor jou? Bijna aan het eind van je werkdag? Goed, Guus Meeuwis en Van Gant. En het is een nacht. Ondertussen is het hier 4 uur geweest bij Radioland van Maas. Michiel in de middag tot 6 uur met zometeen Somber en Homewrecker. Maar eerst terug naar 1989. Toen stonden de Fine Young Cannibals in de hitlijsten. De zanger met zijn hoge stemmetje. She Drives Me Crazy. Was ongetwijfeld een grootste hit.

Laat ons eerlijk zijn, dit zijn zo de platen die je nergens anders meer hoort. Hè? XTC heten ze. Senses Working Overtime, dat kan niet de bedoeling zijn. Ik stel voor dat je toch vandaag op tijd stopt met werken. Zodat je toch nog iets hebt aan je middag, hè? Dit is Land van Maas. Fijn dat je naar ons luistert. Waaslands beste muziekmix. Met zometeen Soul Sister en Promises. Van deze man wordt gefluisterd door de Nederlandse roddelmedia dat hij binnenkort muziek gaat uitbrengen en dat hij opnieuw gaat optreden. Hij zou achter de schermen bezig zijn. We hebben het inderdaad over Marco Borsato. Die zit vanmiddag binnen.

Soul Sister and Promises voor onze vrienden in Lokeren. Die kunnen daar meedoen aan het burgerparticipatieproject denkmee.lokeren.be en zo 15.000 euro in de wacht slepen om je buurt een beetje aangenamer te maken. Je ideeën zijn dus welkom via denkmee.lokeren.be.

0: Dit is Radio Rand van Waas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Gilles Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde sluit zich aan bij de coalitie van N-VA en Meer dan Groen, al blijft hij officieel onafhankelijk. De meerderheid verloor eind juli een zetel na het vertrek van Luc Lory bij N-VA, waardoor ze op 13 van de 27 zetels stranden. Van Puyvelde, vroeger actief bij Vlaams Belang, wordt later ook schepen en neemt de bevoegdheden over van Dirk van Raamdonk van N-VA. Het college blijft zo uit 5 schepenen bestaan. Er is momenteel een merkwaardig zicht aan het station van Lokeren. Daar staan namelijk tientallen zeecontainers opgesteld langs de sporen. Ze vormen een tijdelijke geluidsmuur om het lawaai van dieseltreinen te dempen. Door werken in Gent, Sint-Pieters, wijken die treinen namelijk uit naar Lokeren. Maar na een klacht van een buurtbewoner bij de rechtbank moest de NMBS ingrijpen. Zo rijden er nu voor 7 uur 's ochtends en na 7 uur 's avonds geen dieseltreinen meer. En op termijn zullen ze zelfs volledig uit het aanbod verdwijnen. Tot dan moeten de containers en een buffertrein de overlast beperken. U hoort Britt Monte van de NMBS daarover gisteren bij TV Oost.
1: Gisteren zijn we gestart met de plaatsing van die containers. Dus vandaag gaan we daar inderdaad mee verder. En het is de bedoeling dat eigenlijk deze week al die containers op zijn plek staan. En dan is het eigenlijk wachten op de akoestische panelen die nog op de containers gevestigd moeten worden. Enerzijds zijn ze snel inzetbaar, omdat we natuurlijk ook zo snel mogelijk terug willen gaan naar het normale treinaanbod voor de reizigers. Daarnaast is het ook technisch haalbaar, omdat we toch moeten kijken naar de infrastructuur in het station van Lokeren, wat dat er mogelijk is. En ten derde is het ook een oplossing die omkeerbaar is. Dus we zitten toch best wel met een tijdelijke situatie, dus de containers blijven niet permanent staan. En dus moest het ook een oplossing zijn die we ook makkelijk terug kunnen verwijderen. Dus vandaar dat we kiezen voor de containers.
0: Net als Sint-Niklaas heeft nu ook Temse de engagementsverklaring voor de oostelijke tangent ondertekend. De nieuwe aan te leggen weg moet de N70 verbinden met de E17 en de ring rond Sint-Niklaas rondmaken. Omdat een deel van het traject over het grondgebied van Temse loopt, was ook daar politieke steun nodig. Maar toch zijn daarmee niet alle problemen van de baan. Zo zou Temse op zijn minst mee moeten betalen voor de geluidsmuren langs een stuk van het traject. En de vraag is maar of daar voldoende geld voor beschikbaar zal zijn. De gemeente kijkt daarom ook in de richting van het Vlaams Gewest voor een eventuele cofinanciering. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht breidt haar netwerk van deelwagens uit. Er komen 5 extra voertuigen en 5 nieuwe standplaatsen, waardoor het aanbod stijgt van 25 naar 30 wagens. Maar liefst 26 daarvan zijn elektrisch. De nieuwe locaties liggen in Basel, Beveren, Kieldrecht, Meldselen en Zwijndrecht en zijn gekozen op basis van een bewonersbevraging, gebruikscijfers en een evenwichtige spreiding over de gemeente. Met de uitbreiding wil de gemeente duurzame mobiliteit verder stimuleren. En het iconische gebouw van bouwbedrijf Van Laren in Zwijndrecht wordt voor het verdwijnt nog even een creatieve speeltuin. De volledige site gaat dit jaar tegen de vlakte, maar eerst krijgen tientallen kunstenaars uit binnen- en buitenland carte blanche om er te schilderen, te bouwen en te experimenteren. Alles kan en alles mag, al zal hun werk nadien wel mee vernietigd worden. De tijdelijke kunstingreep moet het gebouw in ieder geval een laatste opvallend afscheid geven.

Bad Boys van Wham op donderdagmiddag. Radio Land van Bas. En morgen is het zover, de start van de vredesfeesten. En vooral van het ballonfestijn. En de vraag kwam natuurlijk, is er plaats genoeg op de vernieuwde Grote Markt om al die ballons te laten opstijgen? En wat met de groene zone daar, de graszone die daar aangelegd zijn? Daar heeft men een oplossing voor gevormd, of gevonden liever. Als je er voorbij rijdt met je fiets of met de auto, dan ga je zien dat daar allemaal tegels liggen die het volledige grasplein bedekken en ervoor zorgen dat het grasplein niet kapot kan worden gemaakt het komend weekend. Het is een goed idee en het grasplein wordt beschermd.

In 1989 had ze een hit te pakken, deze Donna Allen en Joy and Pain. En ze mensen die ervan houden, van wat joy en van wat pain, onder het motto no pain, no gain, hè. Goedemiddag allemaal, dit is Radio Land van Baas, waar je naar luistert. Ik was even aan het zien naar het weer. Een overwegend grijze dag met wat regen. Inderdaad, het is zacht, 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt dan weer zonnig. Zaterdag halen we 21 graden en zondag 25 graden. Als dat niet fijn is, voor de vredesfeesten in Sint-Nicolaas. Allen daarheen. Altijd wel gezellig. En als het is zoals vorig jaar, man, dat was daar over de koppen lopen. Duizenden mensen zakten toen af naar de ballonstad. Tony DeBart, The Real Thing.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Freya Sky en Silent Treatment op donderdagmiddag. Hier bij Radioland van Maas. Michiel in de middag tot 6 uur. We hoeven het altijd de dikste hits te zijn die we draaien. Nee, het mogen ook de beste hits zijn. Zoals deze van Tears for Fears uit de 80's. Dit is Change.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Het is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
2: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

De Amerikaanse band Mr. Mister en Kiri hadden een nummer 1 hit in de Verenigde Staten en ook in Canada en in Noorwegen met dit liedje. En ik heb me altijd laten vertellen dat het plaatje ging over een verkeersongeval dat een van de bandleden heeft gehad. Het zou wel eens kunnen. Straks Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Ook goed. Maar eerst nog een beetje rondspringen doen we samen met Bobby Brown.

Straks weer onze lokale agenda in dit uur. En als je nieuws voor ons hebt en als je iets organiseert, zijn wij altijd eens benieuwd wat dat zou kunnen zijn. Je kan dat sturen via onze WhatsApp, terug te vinden op onze website rlvw.be. Of je stuurt gewoon een mail naar info@rlvw.be.

Land van Maas, de radio die ook al eens platen draait, waarvan je zegt, dat ken ik nog van ergens, dat is lang geleden. Enfin, wij alleen doen dat. Skipper Wise met Standing Outside in the Rain. Over regen gesproken, er kan misschien morgen wel eens een druppeltje regen vallen. Dat zou eigenlijk wel moeten meevallen. Zacht 24 graden. Het weekend wordt zonnig, zaterdag 21 graden. En zelfs zondag 25 graden. Nieuws uit de regio met Johan van den Berg. Daarna Martin Garrix en Ed Sheeran. En Christina Aguilera met Come

0: Dit is Radio Land van Waas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde sluit zich aan bij de coalitie van N-VA en Meer dan Groen, al blijft hij officieel onafhankelijk. De meerderheid verloor eind juli een zetel na het vertrek van Luc Lory bij N-VA, waardoor ze op 13 van de 27 zetels stranden. Van Puyvelde, vroeger actief bij Vlaams Belang, wordt later ook schepen en neemt de bevoegdheden over van Dirk van Raamdonk van N-VA. Het college blijft zo uit 5 schepenen bestaan. Er is momenteel een merkwaardig zicht aan het station van Lokeren. Daar staan namelijk tientallen zeecontainers opgesteld langs de sporen. Ze vormen een tijdelijke geluidsmuur om het lawaai van dieseltreinen te dempen. Door werken in Gent, Sint-Pieters, wijken die treinen namelijk uit naar Lokeren. Maar na een klacht van een buurtbewoner bij de rechtbank moest de NMBS ingrijpen. Zo rijden er nu voor 7 uur 's ochtends en na 7 uur 's avonds geen dieseltreinen meer. En op termijn zullen ze zelfs volledig uit het aanbod verdwijnen. Tot dan moeten de containers en een buffertrein de overlast beperken. U hoort Britt Monte van de NMBS daarover gisteren bij TV Oost.
1: Gisteren zijn we gestart met de plaatsing van die containers. Dus vandaag gaan we daar inderdaad mee verder. En het is de bedoeling dat eigenlijk deze week al die containers op zijn plek staan. En dan is het eigenlijk wachten op de akoestische panelen die nog op de containers gevestigd moeten worden. Enerzijds zijn ze snel inzetbaar, omdat we natuurlijk ook zo snel mogelijk terug willen gaan naar het normale treinaanbod voor de reizigers. Daarnaast is het ook technisch haalbaar, omdat we toch moeten kijken naar de infrastructuur in het station van Lokeren, wat dat er mogelijk is. En ten derde is het ook een oplossing die omkeerbaar is. Dus we zitten toch best wel met een tijdelijke situatie, dus de containers blijven niet permanent staan. En dus moest het ook een oplossing zijn die we ook makkelijk terug kunnen verwijderen. Dus vandaar dat we kiezen voor de containers.
0: Net als Sint-Niklaas heeft nu ook Temse de engagementsverklaring voor de oostelijke tangent ondertekend. De nieuwe aan te leggen weg moet de N70 verbinden met de E17 en de ring rond Sint-Niklaas rondmaken. Omdat een deel van het traject over het grondgebied van Temse loopt, was ook daar politieke steun nodig. Maar toch zijn daarmee niet alle problemen van de baan. Zo zou Temse op zijn minst mee moeten betalen voor de geluidsmuren langs een stuk van het traject. En de vraag is maar of daar voldoende geld voor beschikbaar zal zijn. De gemeente kijkt daarom ook in de richting van het Vlaams Gewest voor een eventuele cofinanciering. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht breidt haar netwerk van deelwagens uit. Er komen 5 extra voertuigen en 5 nieuwe standplaatsen, waardoor het aanbod stijgt van 25 naar 30 wagens. Maar liefst 26 daarvan zijn elektrisch. De nieuwe locaties liggen in Basel, Beveren, Kieldrecht, Meldzele en Zwijndrecht en zijn gekozen op basis van een bewonersbevraging, gebruikscijfers en een evenwichtige spreiding over de gemeente. Met de uitbreiding wil de gemeente duurzame mobiliteit verder stimuleren. En het iconische gebouw van bouwbedrijf Van Laren in Zwijndrecht wordt voor het verdwijnt nog even een creatieve speeltuin. De volledige site gaat dit jaar tegen de vlakte, maar eerst krijgen tientallen kunstenaars uit binnen- en buitenland carte blanche om er te schilderen, te bouwen en te experimenteren. Alles kan en alles mag, al zal hun werk nadien wel mee vernietigd worden. De tijdelijke kunstingreep moet het gebouw in ieder geval een laatste opvallend afscheid geven.

Christina Aguilera, Come On Over Baby. Onze lokale agenda en meer girl power zometeen van Robin S. I Want To Thank You en Taylor Dane, Tell It To My Heart.

0: Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten. Met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz. Op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden. Ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop. En s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens. En als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas en ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.
1: Radio Land van Waas.

Alessia Ballerini en een other drink. Een other drink in combinatie met een broodje waas, dat kan. Elke werkdag van 12 tot 2 het middagprogramma met Jeroen Verkruijsen. Hier is Crowded House, World Where You Live.

Zometeen After Dinner tussen 6 en 7 met natuurlijk heel veel classic hits om even tot rust te komen aan een drukke werkdag. Of tijdens een maaltijd, dat mag allemaal. Ik heb een goed idee, het is morgen vrijdag en om 7 uur kruip ik in je radio om die vrijdag samen met mij te starten tot 9 uur in de ochtend voor de wakkere Waaslander. Passenger, Let Her Go, maak er nog een heerlijke donderdagavond van en geniet een beetje van elkaar.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugs milieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne, dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finishte 5e. Meteen achter hem pakte leider Enric Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
0: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg. Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan Waterschoot.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Wie weet, ooit in de leer geweest bij een of andere kannibaal. Die man-eater van Daryl Hall en John Oates. Wens je een hele fijne avond. Welkom in After Dinner. We gaan weer gezellig aan tafel met 70s, 80s en 90s.
1: After Dinner, One Hit Wonder.

Combo Gaulo, die maakte er in 98 een snelle versie van. Originele was van Maria Makeba, weten jullie nog. Die patatjes, moeten jullie dat hebben, nu we hier aan tafel zitten?

0: zware achtergrond koortje en de begeleidingsband van Barry White, The Love Unlimited. In 79, High Step and Hip Dressed and Feller. Radio Lans van Bas. Iemand die een beetje overkleed is. Michael Jackson durf dat ook wel eens toen hij Billie Jean vertolkte.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

In de jaren 90 mochten ze in de klas in de rij gaan staan bij de jongensgroepen 5 met When the Lights Go Out. Een fantastische donderdag 3 september. Beatles komen er nog aan uit 68 op La Di, op La Da. Maar nu Rosella. Everybody's free to feel good. Ja, wat hè.

12 points pour Katrina en The Waves. 12 points. En ze wonnen het Eurosong Festival in 1997. Katrina en The Waves met Love Shines a Light. De lichten schijnen hier op mijn playlist op Al Stewart, The Year of the Cat, toch in 77. En nu Eddie Money en Ronnie Spector. Terug naar 87, Take Me Home Tonight.

je hebt ervoor en je hebt er ook tegen. Ja, tegen covers. Ik hou toch wel van het originele, hoor. Jerry Rafferty, Baker Street, eind jaren 70. En in 92 nog eens overgedaan door deze Undercover met Baker Street. Radio.

Walk Like an Egyptian, Eternal Flame, allemaal liedjes van de Bengals. In 86 was het If She Knew What She Wants. Ja, welke richting had ze dan ingeslagen? Ik zou het niet weten. Morgen vroeg is Michiel Tiron weer onze wakkere Waaslander vanaf 7 uur. En morgenavond gaan we aan tafel. Nog even natafelen over een misschien drukke dag, met of zonder de kids. Tot after dinner, tot 6 uur morgenavond.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in het drugmilieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne. Dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Emrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18

Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten. Met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz. Op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden. Ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop. En s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens. En als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas. En ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp. En de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugs milieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne. Dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Enric Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaad. Milieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaadmilieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.